sama paan dama leen fi farmbaal boo doo wiite Moussa Ramar Thiof Sirène Ndiak Hammat Moussa Oumar Yali Oumar Bokar Boli Albarka Jamma Basara o ujunnaaji temedde ɗiɗi e ujunnaaji capantati ene wonde dolo kaaji jooɗɗi